Soms wil ik ook helder zitten in stil wees. Vanavond wil je jouw hart voor hart op royal. Ons weet ook liefde vlieg maar niet in cirkels. Ons weet ook elke weg loopt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Jack Patterson. Iedereen is voor al die mermaids. Onthoud, dan dit ten kool uw snoek. En toch is het al pikkie tijd dat ik een check gauw. Dat allemaal kan op een messages, je oké, okay, oh. Voor een tijdje was alles kan, nou. Maar moet niet waar.

My liefling weet jy, dis nooit te laat om ons verlede te vergeet en te vergewe nie, dis nooit te laat om te verduidelik wie ek is en dat ek jammer is, nooit

Dis maandagochend vroeg, ons was nog sondag in die kroeg. Van die 40,000 mengelmoes was vir ons allemaal een bekie woes. Piet het weer op Sunny gecheat, maar die blonde girl was het Angelique. Op naweek kry moes hoen my griep en een uur daarna is het dronk verdriet. Dan sing hy. My Sari Mare, lei so ver van my af. Ek hoop om haar weer te sien. Maar vrijdag is dit.

0: Ja, daar het jy dit. Dat is Shea Burger, natuurlijk een van die sterkste stemme, saam met Blackbird op die oomblik. Voordat ons met ons gaste gesels, het ek net, oké, okay, daar is hy. Voordat ons met ons gaste gesels in die huis, die manne van Gardens, goeiemorgen manne, hoe gaan het met julle?
1: Goeiemorgen, met ons gaan het baie goed.
0: Rudy, hoe gaan het met jou?
2: Ach nee, morgen.
0: En dan natuurlijk een oog gezicht hier op Luister FM, Archie natuurlijk, hoe gaan het met jou?
3: Ja, maar is dan goed met my Maris, man.
0: Jy klink, jy sien die achtigste van al drie.
4: Dit kom vir my so voor, ja.
0: Rodin, vertel ons een bykie oor Gardens Club op Uitenhaag. Vice-president, ja, natuurlijk.
1: Ja, nee, Gardens, ons het een rijke geschiedenis. Een van die dae is ons 100 jaar. Ja,
4: definitief.
1: Ons kom al van 1932 aan.
0: Sure.
1: Gemeenskapklub, passievol. En ek dink ons geschiedenis en OP Rugby spreek boekdele van onszelf.
4: Beslis.
1: En jy kan sien, soos ek sê, die jaar nie so goed beloop nie, maar is Gold Cup Games wat op hand is.
0: Een vraag wat ek eindelijk vir Archie moet vraag, maar ek gaan maar vir jou vraag. Dit is altyd een bykie van een distractie. As jy moet play-off speel, en jy werk na die Gold Cup toe. Hierdie twee goede is te nabij in mekaar, dis my opinie, Marius' opinie. En ek dink die OP sal moet een aanpassing maak, Koena,
4: ja.
0: Om ten minste 2 of 3 weke gaping tussen ons eindstryd en die Gold Cup te kry.
4: Ek het daai soort van op my agenda gehad, omdat hulle skop volgende week af, maar daar is finale vandag.
0: Dit is, jy moet onthou terwijl ek dink hierdie vraag sommer uit,
4: ja,
0: vannacht.
4: Myne kom natuurlijk hoewel ek in die stort is, ja. Maar ja. Maar, groot traditie in julle klub, julle is amper soos jy sê 100 jaar oud.
1: Ja.
4: En die hype wat nou daar is vir volgende week, ek bedoel, dit kan net fenomenaal wees. En ek voel miskien net daar moes 'n gaping gewees het, net ja, vir die squad om weer by mekaar te trek en vorentoe te gaan.
0: Julle opinie wat dit sê,
4: jou opinie, Archie, of wat sê ek maar
1: voor ek oorgaan, Rudy het dit al paar keer, het dit al gehighlight. Van my kant af ook, soos ek sê, dit vat bykie die ouwens focus weg, en jy moet onthou dat ons is een gemeenskapklub, ja. En ons is nie professioneel.
4: Ja.
1: So die Gold Cup bring een mate van semi-professionaliteit.
0: Ja.
1: En baie van onze spelers bijvoorbeeld het nog nooit in hotelle geslaap nie. Hulle het nog nooit in vliegtuig gerei nie. So baie van die ookies wil hulle spaar, want hulle wil graag in die groep wees. So as daar wegwedstrijd is, dan vlieg ek na Bloemfontein of ek vlieg Kaap toe. En omdat het nie professionele sport is, word dit nie week in en week uit gedoen waar ouwens exposed word aan die situasies. So dit bring een bietjie van een focusprobleem in. Maar het is iets wat ons maar moet deel as een gemeenskap. Klap, oor aan Rudy, soos ek sê, Rudy het al baie telke mal het dit al gehighlight.
2: Ja, nee, dit is een van die meest belangrikste aspekte van, as het kom by ons klap rugby.
0: Ja.
2: Want in die einde van die dag, jy verteenwoordig nie net jou gemeenskap en jou dorp af, jy kom nie, maar jy represent vir oostelike provincie.
4: Absoluut. Dis belangrik,
2: en ek denk, dit is iets baie belangrik, is vir alles is volgende jaar in die begin van die jaar gaan sit met die competitie rules going forward.
0: Yes.
2: Want next jaar sal hy definitief Kruisfontein en Harle Koots is wat die provincie gaan verteenwoordig in die Gold Cup en ons moonlight leverage gee.
0: Ja.
2: Want om op een korte finals te focus, een semi finals, maar met die ding in jou gedachte dat die week na is Gold Cup, die preparation for coaches is totally out. For players is totally out. So is definitief iets dat ons definitief by die piece al moet bevind.
0: So, hier is my opinie. Ek is ook betrokken al by Park, soos julle weet. Hulle moet die buys wegvat. Dan kan ons 3 weke, of ons kan eindelijk 5 weke voor dit klaar maak.
1: Ja.
0: Want dan kan jy focus, Rudy, direct en net op die Gold Cup.
2: Ek dink die grootste mistake wat ons gedoen het die jaar was met die, daar was geen beplanning vir die tweede ronde nie.
0: Yes.
2: Toen was het die issue van die top 6 en die bottom 6.
4: Ja.
2: En daar was een total verwarring geweest van of het top of bottom is, gelijk of ongelijk, ons weet wat was die story.
0: Ik ga die iPad lopen.
2: En dan, maar ik denk dat is iets wat ons van vat, ons moet leren dit.
0: Ja.
2: En dan met die next sitting van die competitie van next jaar,
0: ja,
2: laten we dat voor die tijd uitzoeken. Tenminste, weet ons, wanneer is Gold Cup tijd,
0: ja,
2: laat ons net onze klaps wat die provincie vertegenwoordigt, net genoeg tijd geven om dat recht te krijgen.
0: Maar jy kan ook nie een ding sê en 'n ander ding doen nie. Ja,
1: ja, maar
0: dat is bitter belangrik.
1: 100%. En ek dink, ek kan reeds ek dekade laas gespeel. Ek dink, wat ook lig kan werp, wat nog laas jaar gespeel het,
0: ja.
1: Deur te sê, wat doen het aan een speler, weten dat ek gaan een kwart uit rond te speel.
0: Ja, ek het so 10 trick questions vir Archie.
1: En dan as een potential gold cup wat opkom, waar bijvoorbeeld as die draw uit is, ons speel Hamiltons in die Kaap, en ons weer gaan gevlieg word, en daar gaan een hotel gebleven word. Is een semi-professionele environment wat iets doen aan een speler.
0: Absoluut.
1: Voor alles, ek was daarom bevoorrecht om daarom die wereld te travel, en het doen iets aan jou as een speler, as mens. So, dit vergroot jou horizon en hoe jy die leven sien. Yeah. So, van een spelerkant, as al, ek het nogal
4: gewonder, gaan ons nou die coach kry to surprise Archie ons. So, Archie, sorry my maat, maar jy wil nou die mic nader trek, want ek het wel een vraag vir jou. Baie, baie belangrik. Soos wat dit nou duidelik gemaakt is, Gold Cup is groot. Okay. Jy as coach en ook een ex-speler, okay, hoe trek jy die manne weer by mekaar vir volgende week? Hoe trek jy, hoe sal jy maandag hulle weer gefokus kry? Want onthou, julle is 'n goeie span, julle is gebalanseerd, julle het julle backing wat julle nodig het. Maar hoe kry jy daai ouens weer by mekaar? Daai 23 of 25 of 30 squad met die dat die Gold Cup skop volgende week af. Want dit is groot. Ons moet eerlik wees, dit is groot en julle eerste game is weg.
2: Is dit by die huis?
4: Well, okay, ek vra om verskoning. Jammer. Ek het gedoog julle travel, maar dis Harlequins wat travel, né?
5: Yes.
4: Okay, sorry.
5: Ja, dankie, is een goeie vraag. Dit was een beetje moeilijk nou voor die week na die
4: extreem
5: wat ons uitgeskop geweest het. Maar die boys het daarom is nou van woensdag af baie beter naar die veld gekomen soos hy en naar die bij mekaar kom. So ik denk die boys nou begin realize dat dit is een groot week. Ek weet na verloren is het allemaal af.
4: Dis allemaal
5: sy kop is af. Maar die bestuur het een groot rol gespeel om saam ons op by die coaches te staan. Om te sê, manne, hulle weet nou, is nou voorbij, so ons het hulle ondersteunen. En die waren is so, ja, die boys kom, so maandag gaan een goeie week is. En ons sien uit na die Gold Cup.
0: Atje, julle speelt in Bloemfonteinse eenspan.
5: Collegians.
0: Wat weet julle van hulle? Ek travel Bloemfontein toe vir besigheid en ek weet niks van hulle nie.
5: Ek het inside info van die preselisse kant afgekry van hulle paar games en clubs af. So as paar goede wat ons maar nog gekyk het. Gesien is een baie lekker groot dek. Maar soos ek kan sien, hulle ons man ook aardig rugby speel. Maar
4: ek wil nou net gesê het, julle behoort te weet, as hulle een zwaar pak het, dan moet het julle gardens rugby speel.
1: Ja, net om by te voeg. So ons het die jaar ook begin om te kyk, soos ek sê, ons het Springbok Fever as een rede hoekom Springbok suksesvol is. En een van die redes is verskrikkelijk op beplanning en analyse.
4: So
1: ons het die afgelopen paar maanden ook gebruik gemaakt van een sekere maatskapie wat analyse vir ons doen. Want is iets wat ons bykie in wil beweeg van die africhting kant af.
4: Ja.
1: So ons het van hulle paar videoclips gestuur van die span en sê, okay, right, doen vir ons analyse. Ons sal nou die week deur het werk en kyk, okay, right, wat sy wedstrijdplan gaan ons voor een dag kom. En soos coach Archie nou gesê het, ons het al reeds bykie gesels met mekaar.
4: En net maandag weer by mekaar trek.
1: Hopelijk luister hulle nie na die program nie, maar hulle ry vrijdag aan recht deur en hulle kom saterdag môre hier. So,
4: okay.
1: Ons het een plan om sommer hulle vinnige wake-up calls sal gee, die eerste 20 minuut bykie hulle in en weer te vat. Nou, net om te kyk.
4: Kyk op die fixheid hoog.
1: Kyk op die fixheid daar is, en ons weet mos nou die 8-9 uur is sitter, jy gaan miskien een impact het. En ons weet, ons is technisch is ons uit die Gold Cup het vir volgende jaar. Maar as een klein skreefie, want as ek dink na die competitie reels, dink ek dat die wenner automatisch kwalificeer vir die volgende jaar. En ons het gekyk
4: na ons
1: het gekyk na die loodjie en ons het gesien, okay, die spanne wie ons gaan speel, weeg ons tamelijk op. En ons weet, die dag is Gardens rugby speel. Dan kan ons enige span verslaan.
4: Ja.
1: Maar ons weet ook, as Gardens so sparke gewees het in die eerste wedstrijd, as Gardens nie opdaag nie, dan kan ons ook een verskrikkelijke loes en kyk hoe smile Marius om met die kant.
4: Daai glimlach gaan tot by die oore.
5: En by gesê, de president is, laas jaar het ons vijfde geëindig in die kwart en strijd. ik denk ons wel beter doen als laatst jaar.
0: Ja. Is dit deel van je beplanning?
4: Is dit deel van je beplanning?
5: Van die beplanning van die mannen dat ons beter als laatst jaar doen. Ik denk met die homestrijd en ons weer wat behelzen competitiereels. Zo laatst jaar dat ons wel net een beetje klein moest. Ons moest wegspelen. Zo, en ons het te close by margin verloren. Zo als ons geweer het. Maar nou, de president en de legal het hulle rolle gedoen om ons die... Die verschil te geven. Yeah. Wat moet je winnen, wat moet je doen om een homestrijd te spelen, zoals je prijs gezegd hebt. Daar is een kans, daar is een gaap en daar niet, helaas.
0: Die ervaring wat jij hebt in die Gold Cup is baie belangrijk voor jullie voorbereiding. Hoe draai je dit oor aan die spelers?
5: Hij is een lekker trucje. Ik denk ik heb met een paar senior spelers gepraat. Wat ik nu jaren samen heb. Zoals Ron Wikkelen en Ozan en Darlington en Krikkelen. Ik denk hij mannen gaan een grote rol spelen in die eindstrijd. Als je nou net van africhter perspectief af is. Die senior mannen zijn mannen waar die ouwe zich omvoegen. So, je africhter die doen jou weer die week. Maar na week is er hij mannen waar die mannen erg nou moet draaien. En zeggen coaches, tellen gewoon ons dat ons nog die tijd kan spelen. So, ik denk het gaat niet zo hard is, het gaat hard is. Maar ons het daar een senior spelers. Maar die jong mannen moeten ze koppen kunnen kalm houden in die situatie.
0: Ik heb nou nog niet naar die wedstrijd, ik heb nou nog niet vooruit gekeken. Als jullie wen zaterdag, tegen wie gaan jullie spelen?
2: Die next game zal wees dan de winners van Saldanha en Evergreens.
0: Evergreens van
2: Jots. Ja, zijn wezenlijke district. En dan wat gebeurt dan is maar bestellen die een met de grootste margin.
0: Ja.
2: Om en away. Zo so, als al twee, vier, drie druk, die winners, dan kijken we wat die puntenverschil is.
4: Puntenverschil, ja.
2: En dat zijn dan die home team. Zo, so, dat is net voor ons een game om te gaan spelen. Coaches weet het, dat was wel een verduidelijk, players weet wat is op steek. En ons het geleerd nu in de laatste paar jaar, in die toernooi wil je niet travelen. Als je die margin kan krijgen om home games te krijgen, ver beter.
4: Maar nou wil ik ook bijlaas, jy het gesê, jy speel jy eerste game volgende zaterdag bij die huis.
2: Ja.
4: Ek denk, enige iemand wat van rugby hou en ondersteun en hou van club rugby, soos wat ons allemaal hier so is, denk ek moet ons een beroep maak aan die Ooskaap. Ons het twee spanne in die Gold Cup. En een van hulle speel thuis. Kom ons wees nou net open en eerlijk daarover. En ek dink ons moet uitlaat vir almal daar. Kom ons ondersteun vir Gardens.
0: Ja, kom ons maak kom die stadion
4: ons,
0: vol.
4: Kom ons maak hom vol. Julle het nou geraak aan Springbok Fever. En op die einde van die dag, die resultate is daar, wanneer jy die ondersteuning achter jou het.
2: Ja, en soos van onze kant van Gardens of Arlekoon speel weg. So hulle speel in Bloemfontein.
4: Hulle speel in Bloemfontein, ja.
2: So dit gaan baie belangrik is dat nie het Garden support is hier, want die is nie net vir Gardens.
4: Nee,
2: Gardens
4: nee.
2: Represent die oostelike provincie.
4: Dis hoekom ek het so.
2: Elkeen in die metro, buiten die metro, wat kan travel. En van een Gardens perspectief wil ons die mense verseker alle veiligheidsmaatregels rondom die veld, met die politie, alles is getref. So dit sal een goeie gesinsdag wees. En ons wil die mense verseker dat dit sal een rugbydag wees. Onze beplanning is ook om een voorwedstrijd te het, maar ons weet met die Gold Cup reels, moet voorwedstrijd al tenminste uur en een half voor die main game klaar wees.
4: Ja.
2: Maar dit is ook net weer deel van die entertainment van die dag.
4: Wat gebeur voor die game, ja.
2: Ons maak een beroep op iedereen elkeen, in die metro, buiten die metro, om op te dag. Ons sal op die centrale veld speel, ons sal op ons home fortress wees in die hok nie, as gevolg van faciliteit probleme en die standard en wat verwachtinge wat gesit word ons vir die Gold Cup, so ons die game beweeg na die centrale veld. Ons sal ook die centrale veld gebruik die week as oefenveld, so dat die boys kan gewoond raak aan die surface en alles. So, allemaal in die Ooskaap, allemaal in die metro, laat die paie leen naar die centraal vir Saterdag en kom ondersteer. Allemaal wat in groen aantrek, trek groen aan. Laat ons collegians wees wie is oostelike provincie en
4: daar
2: sy.
4: Daar sy.
0: Beter kon ek het nie self gesê.
4: Definitief. Nee, definitief.
0: Manne, duisende dankies. Dankie dat julle so ver gery het vanuit Nagaf om vir ons te kom kuier. Ons gaan definitief weer met julle gesels.
4: Definitief.
0: Of dit nou volgende naweek is of die naweek aan na dit maak hier erg saakie, maar ons gaan
4: sterkte,
0: met mekaar gesels.
4: Sterkte. En wees net julle self.
1: Ons wil net dankie sê aan julle ook vir die geleentheid. En soos ek sê, Gardens is, ons het 'n verskriklike digital footprint. Soos ek vir Marius gesê het, ons het oor die 40,000 Facebook followers. Ons is op LinkedIn, ons is op Twitter, ons is op YouTube. So definitief sal ons seker maak dat ons mense luister hierna en julle ook een mate van exposure gee, want soos ek sê, as ons mekaar aan die hand vat, dan kan klap rugby net beter draak.
0: 100%, duisende dankies julle, en voorspoed vir volgende Saterdag, ons sal julle bietjie dop hou, en ek weet, julle sal goed doen met die oostelike provinsie. Ek dink is om 'n tyd dat ons groet, manne.
4: Gaan ons nou al groet?
0: Ja. Is 8 minute voor.
4: Is dit 8 minute voor?
1: Dankie.
4: Ja, dit was nou vinnig op my. Geseënde week aan almal en Marius de Leon, dankie vir die geleentheid. Ja. Ons sien mekaar weer volgende Saterdag. Manne sterkte.
0: Dankie manne.
6: Ja, van my kant af natuurlik, soos hulle sê, if you can dream it, you can do it. Hierdie manne moet asseblief aan daan glo. Alle sterkte en sit dit alles in wat jy kan. Doen net jou beste, Marius.
0: Van my af, ons sien mekaar volgende Saterdag. Totsiens.
7: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving. Bebecha, Astro Paints, your Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht. Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermax DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermax DIY, we provide top quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Die beste muziek, so na jou smaak. Op Luister FM.

Een treffer wat voor ons amper. Tweede kar is terug in tyd van 2007. Mika aan met Relax and Take It Easy. Een hartelijke, vrolijke en verfrissende goeie morgen, luister FM. Contra die tyd is nou 8 minuten net na 9. Die geseende zaterdagochtend. Die 19de September. My naam is Ian Diedriks en ek is jou plate jochie en omhipper hier achter die microfoon en klankbord net op jou lekker luisterstasie. Luister FM 90.6 en 89.6 as ook online luisterfm.co.za. Ek bring vir jou kraakvars nuwe top 20 trefferparade program vir hierdie week hier op Luister FM elke saterdagoggend tussen 9 en 12 voormiddag. Die eerste uur van die program, een lekker interessante, interactieve sessie. 8:45 begin ons met jou saterdag tune ontleding. 9:30 met jou kunstmatige intelligentie Afrikaanse top 5 van Luister FM vir die week. 10:00 tyd vir nuus en weer formaliteite en 9:45. Dan begin die top 20 aftelling vir hierdie week. Dankie ook aan die saterdag aan buiten sportmanne Marius en De Leon. Kry hulle weer volgende week selfde tyd selfde plek. 6 tot 9 voormiddag net hier op Luister FM waar hulle net sport praat as ook hulle voorspellings, hulle analisering van vorige wedstrijde. Kyk so 'n bietjie na die plan van aksie wat die spanne wat nog gaan speel dalk kan gebruik. Allerlei terminologie en fundie aktiwiteite wat hulle behartig. En dan 9 tot 12 praat ons muziek, want muziek is belangrijk. Maar voor nou is Etienne Stein met My Sonskyn. Goeiemorgen. Kan van my WhatsApp stuur in die luister even my atelier 082-333-667. As jy vandag enige iets kan doen, moet net nie verveeld wees. Nee, dat is al. Jy kan live wees, maar moet nie verveeld wees.

Luister FM. Nommer 4. Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Winter Hotel met Jening 5 plekke op beweeg van laasweek se 20ste posisie. Beweeg ons nou na hierdie week se 14de posisie. Arin Louise van Wyk en Early B wat 4 plekke op beweeg met hulle treffer Berry Boom Boom.
1: Nommer 14.

0: In hierdie week se 13e posisie duet is in Demi Moore en Jacobus met probeer net voor het arena is van Wyke en Ellie B met Berry Boom Boom. Volgende op die speellys in hierdie week is 12e posisie Jacobus met Verbydans.
1: Nummer 12.

41 week se vierde posisie. Appel met genadewater twee plekke afbeweeg. Volgende op die speellys, Appel, Reon Benani, Rieke Snel en Bok van Blerk wat 5 plekke opbeweeg het met Yippie Gaia. 3.

What Acorn Is a Snit, The Righteous Brothers, Unchained Melody. En dan het al baie gebeur in musiekgeskiedenis op hierdie dag, die 19e. En ja, sommer een van hulle is Cass Elliot, beter bekend as Mama Cass van de Mamas en Papas. Sy is op die 19e September 1941 gebore. En sy is natuurlijk daar die wonderlijke stem. En stem gehad wat ons nooit makkelijk sal vergeet nie. En na de Mamas en de Papas het sy ook as solo kunstenaar groot sukses behaal. En sy sou later bekend gewees het vir haar weergawe van Dream a Little Dream of Me. Kom ons geniet hierdie een saam. Happy birthday, Cass Elliot.

0: Het blijft altijd een gouden treffer. The Bee Gees, Don't Forget to Remember. Er is nou 9 minuten na 1. John Durker is samen met jou hier op die skatkis. Dat is Luister FM. Maar als John, het is Annie. Hi Annie. Maar als John is ingeschakeld. En het Bentley Arthritis vandaag. Ik geniet elke zaterdag jou mooi programma. Veilig wees en veilig terugry, maar jy het van Stilfontein. Speel asseblief vir ons Don't Fly Too High My Little Bird van Johanna Field met die sterk wind wat jou so wegwaai. Nou, baie dankie vir jou uitreik vanmiddag, maar jy het. Jy was 'n bietjie stil, hoor. En ek is jammer, jy is daar bedlegen met artritis vandag. En ek hoop daar kan 'n bietjie verligting vir jou wees. En vat het rustig. Ek sal kyk vir die prachtige snit. Ek hoop het is beskikbaar vanmiddag. Goeiemiddag, Jono. Gaan het goed met jou vandag? Ek wil baie mooi vraag of jy miskien asseblief vir my Angel Face van Ray Dillon kan speel. Vir my Angel Face. Ek waardeer jou altyd opreg. Mag jy geseënde mooi dag hier verder heen, hè? Baie, baie dankies, Jono. En ek kom daar van Johan af. Yes, Johan, ek sal kyk wat hy snit vir jou Angel Face. En dan die volgende boodskapie. Ai, hoe dink ek nou aan ons Varsity koshuis daar. Die manne het altyd, where you go, my lovey, vir ons geserenade. Oh, wow. Ek hoor nou net daar so. Dit is interessant, hè? Wow.
1: Hallo, ik ben John. Ik wil het horen van John dat voor mijn enige country liedje zal spelen voor mijn allemaal liefde Kylie van Kirkwood.
0: Ja, Kylie. Ja, je hebt zo'n mooi gevraagd. Ons zal beslis voor jou zo maken. Ik hoop al jouw vrienden is ook ingeschakeld als samen met jou. Maar ja, John, welkom in mijn huis. Mis je programma voor niks. Wees veilig bij je liefde. En het komt daar van Magda af. Hey, lekker om van jou te hoor, Magda. Hallo John, glo dit gaan goed. Om te antwoord op jou vraag. Baie mense lees my verkeerd of hoor my verkeerd. As long as they love my true colors. Ek hou baie daarvan. Ek hou baie daarvan en dankie ook vir jou saamgesels. That's a goodie.
2: Ja, maar dag John. Welkom maar zo op die radiostasie. Ja, hey, papagaai is mal oor jou, joh. O, Bobo.
0: Bobo.
2: Hey, van Johnny Boy. Zij aan je gaan praten van Johnny Boy. Ja.
0: Ik hoor hem.
2: Speel haar een mooi liedje van Emmanuel. Dat hij weer een beetje opkomt, zo. Laat het maar goed gaan, John. Mooi reisje. Laat het maar goed gaan. Groeten aan allemaal, bye.
0: Ja, baie dankie, ek het nou hierdie stemnota geniet. Hey, Bobo, ons het jou gehoor. My oor het gebaar as hy. Ja, ek het volgende boodskap. John, mense dink ek is kwaad as ek stil is. Ek is eindelijk net iemand wat eers dink voordat ek praat. Ja, nee, baie dankie vir daai. Dit is 'n baie, baie interessante punt. Dit is interessant, want ja, kijk, stilte word baie makkelijk ingevul met ons eie aannames. As iemand nie praat nie, dan besluit ons besluit sommer, hy is kwaad of sy is onvriendelik. Hey, iets is fout, iets is fout. Maar dalk is daar die persoon net besig om sy eie gedagtes by mekaar te kry. Mens weet die. En ja, kijk, wanneer het iemand jou verkeerd gelees? Die volgende boodskap, ek is van natuurvriendelik. Ek het al meer as een keer gehad dat 'n vrou dink ek stel romanties belang, terwyl ek net probeer vriendelik wees. Oeh, nog 'n baie, baie belangrike punt hier. Ja, dan kan het nou ongemaklik raak, nee. Maar dan moet jy ons nou verduidelik wat jy nie bedoel het, nee. Hey man, glimlag beteken ons dan nie noodwendig belangstelling, nee. Een lekker gesprek beteken ook nie noodwendig as 'n romantiese gevoelens nie. Ja, ons moet soms oppas. Ons moet oppas om meer betekenis aan 'n oomblik te gee as wat daar werklik is. En dan die volgende boodskapie sê, ek het een keer net okay op WhatsApp geantwoord en die persoon het gedink ek is vies vir hom. Ja, dit is, ja, nee, weet jy, hierdie WhatsApp kan baie onpersoonlik wees. Ek stem volkome saam met jou. En dit is die probleem met boodskappe. Jy kan nie altyd 'n stemtoon lees nie. En Oké, okay kan beteken ek verstaan, maar dit kan ook klink soos los my uit ook seker nou maar. En ja, een woord op 'n skerm kan 'n hele argument begin. So tegnologie het dit vir ons makliker gemaak om te kommunikeer. Maar soms, hey, ek weet nie, om verkeerd te verstaan te word. Hey man. En dan kry ek verstaan te word. Hey man. En dan kry ek foto's hier vanmiddag. Baie dankie vir die foto's.

0: The artist Bob Seger, still the same. 22 minute na 1 hier op die Skatkis, is Luister FM.
1: Hey John, dit is Sharon Iso, dit is Dionse vrou. Hoop het gaan goed daar met jou, langklaas gehoor van jou. Ek wil net graag een boodskap uitstuur vir my dogter, Monique Gerber en Dion Gerber. Hulle is vandag 17 jaar getroud en baie geluk aan hulle en mag die Heer hulle nog met baie jare seën. En julle moet julle naweek geniet daar in Edo. Ons is skoon jaloers, daar in die lekker warm borrelbad. Sorry, hulle is van een smid. Jammer vir dit. Hulle van een smid, maar hulle moet regtig die tydjie geniet. Ek hoop die reën nou op sodat hulle hiking trail kan doen. So ja, geniet julle naweek my kinders. Mama en papa is baie lief vir jou. En dis van pa, ma en Bella. En van Heinie en die lyn, hoor.
2: Luister FM.
0: Oh, funny, Scott,

0: is Roan Josh en jy is ingeskakel. Die sommer die een en enigste John Dirk.
1: This is Josh for Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.

0: die Narkiefees. Jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oop, kerkgronde, NG Kerk, Lurie, met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaasman, Roan van der Kuil en Jan, met MC Gerkie, Oubario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarsstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skooliere, R50. Volgens op sociale media, Lurie Narkiefees, die gesinsfees net vir jou en jou mense.
1: John, ja, die verskil tussen een donkie en een muil is, een donkie kan een muil hardloop, maar een muil kan nie een donkie hardloop nie. Dankie, John.

0: man moet ongelooflike talent, ons eie Rian Strydom met Stapel Gek. Is my groot voorreg om vanmiddag vir hom in te staan, hier op Lyfskuif met of sonder die kuif, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Oom Bram Miller sê vir ons so.
1: Ja, Johan, ek kijk of jy Janie Williams ding is het, en speel die honger bietjie, en door Janie Williams dat ek baie lang laatst over speel. Want ek het was nou nie een CD-player of een ding met werkie. Kijk voor Jannie Williams, so, dankie. Is een groot concertina man geweest, in sy leeftijd. Mooi loop.

Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

ons allemaal ken voor hem Skollie. En hij lijkt me zijn ding sê van vat een beetje vast. Want zoals je achterraakt, maak hij zeker zijn ijs raas in zijn glas. En die langblaaspad loop strijd tot op zijn voorste. Je kan niet stop, daar staan en roep. En op Skollie zal jou bederven.

en welkom net hierop, jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel saam met my, Lourenco Eike Eilonos, en ek jou vanavond geselskap hou, vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te rik en te rol, te jive en te jol?

0: I'm a fireball.
1: Goeienaand, goeienaand en welkom net hier op jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel saam met my Lourenco, aka Lollos, en ek gee vanaand geselskap hou vanaf 9 tot en met so net voor 12. Ons gaan lekker saam. In die namiddag. Maar nou ja, ons gaan lekker program hees vir jou vandag en ook 'n bietjie hartseer nuus. Ongelukkig volgende week en Saterdag is my laaste show op Luister FM se klankgolwe vir nou. Ek moes ongelukkig klaarmaak want ek het baie studies wat ek op die oomblik op moet fokus en kan ongelukkig nie verder uitsaai nie. Maar die week en volgende week gaan ek nog lekker musiek vir jou maak en lekker saam met jou kuier. En ek sê net baie dankie vir ieder en elk wat my ondersteun het die afgelope jaar en 'n half wat ek terug was op Luister FM se klankgolwe. Maar nou ja, verder is dit een lekker program wat op jou wacht, soos ouder gewoonte, jou klitsrittels, jou remix, driespel en jou lijst met een wijsie. Maar nergens en ga nie, bly net hier in geskakel, want hier gaan ons rooi gooi.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht. Luister FM.

Ons het dan anders met Nice na Johannette Du Plessis in woorde, Michael Jackson se Beat It, Liesel Peters met Asemloos en dan André het Norman met Triple in die See daar gehad. Vir jou lys met de wysies wat ons nou al die pad uitvat na 8 minute net na 11. Boodskap wat deurgekom dat sê hi Lolos, hulle my liefste Lolos, luister en keer lekker saam met jou met my kiddies. Thank you Dwayne and Sean for awesome Brian, my grandchildren Bella and Aria entertaining Oma with Michael Jackson songs, all my love, en het kom daar van Didi. En dan ja, dankie Louise vir al jou boodskappe ook. Maar nou kom ons gaan verder met die musiek, nog so 4 liedjies plus minus en dan is het tyd vir my om jou te groet net hier op die wonderlike Saterdag aand.

hard genoeg? Nog eens een beetje harder? As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

klopt die stilte. Die stilte balfuis. En stilte wordt machtig.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Ah, groot gaat meisjes laten koor. Ah, jij is beautiful.